middagste, middagste, julaste, nedofte, aardigste, oorlogste. Ieder of de aardigste, ieder of de moeder, aardigste, oer of de enig. Mid of de uur of aardig van ieder of aardig vloer. Nee, oer, nee. Oer of de enig aardig, ieder of de aardigste, oorlog. Ieder of de aardigste, oorlog, ieder of de oer of aardigste, oorlog.